0: in Walsen en Hans Kloven en Christus. Herr, ik dank die waarde voor de Bijbel en bid dat u die woord nu waarde moest rijkelijk zijn en te jeder persoon wat er aan je schuld heeft. Amen. Hier is waarde met u, predier Elmer Arema.
1: Vandaag zijn we waarde aan de kleine Jacobus brief. Dit is een algemene brief en Jacobus, als hij van de Heilige Geest geleid wordt, schrijft dit brief aan de veel Joodse christen die aan de wereld verstreed werden, wist door een grote vervolging aangereed wordt bij een Stefanus in dood in Jeruzalem. We weten over dat de Heilige Geest ook een boodschap voor ons heeft in dit brief. Dat wist ons hoe we ons behandelen zullen wanneer ons geloven op een proef gebracht wordt door troubel en verzekeringen enzovoort in ons leven. We hebben geleerd dat Jacobus dem Heer Jezus zijn halfbroeder weer naar dat vlees nog. Jezus weer de eerste zijn die Marie had, en Jozef had nuchter met te doen. Jezus is God en vlees, God wordt als een mens geboren, over een zin, zodat hij ons raden kon. Nadem dat Jezus geboren werd, hadden Jozef en Marie wenst vijf zins en meer dachten. Dit brief schreven wie een van den. Hij weer later een van de leiden in de Jeruzalem gemeent. Zoiets als wie dat bestemmen kennen, wordt dit brief zo bij 12 of 15 jaar nadem geschreven dat Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan weer. Jacobus taalt zich zelfs als een levensgeloof tot God en dem Heer Jezus Christus. De waarheden in dit brief zijn praktisch, dat je wie aan ons leven nu ook aanwenden. God brengt ons geloven tot een proef, maar niet met dat wat bij is. God heeft bloos dat baaste hem zijn voor zijn kinderen. Andere wij, hoe God ons proeven wordt, is hier beschreven, zoals dich zijn woord, en dich zoont wat mensen doen, dich goede werken en dich dat wat gezegd wordt. En de vaars die we vandaag bezinnen worden, waar we zien dat God ons dich trouble, proef en lieden, ons geloven op een proef stalen wordt. Wanneer zo'n proef en ons leven passeren, zou we dat vielleicht niet verstaan, maar we moeten dan behouden dat God zo'n niet brengt, zodat we zullen trouble hebben. Hij heeft wat hem zijn, dat hij en ons leven doen wel, en dat wordt wat goed is zijn. Dat wat we ook niet ervaren, want we beter zijn door even. Wanneer we ons te hem gaan geven worden, dan worden we door de sterker zijn en geloven. Nu Jacobus het eerste kapitel en ik lees de tweede met vierde vers. Reken dat als vrede, mijn broeder, wanneer je een verschillende proef en aanvallen, dan je weet dat de proef daartoe is dat je door de bestaan kan. Laat je een standhoofd en val het werk ha, zodat je kan volkomen en verstandig zijn, dat je dat aan niet veelt. Ik had in tweede vers ook gelezen, zodat we dem schrijver zijn zin beter begrijpen kunnen. Dat je het niet schijnt, want we in trouble en proeven aanvallen. Maar we kunnen ons vrijen en dat wat God door met doen wordt en hoe hij God het daarvan brengen kan. Waarom moet ons geloven op een proef gestald worden? God wil niet zien of de geloven kapot gaan wordt. Hij wil leven bewijzen dat de geloven vast gestald is, dat het sterk is. Wanneer we koren of de machinerie of de gereedschap kopen, dan wel we ook zeker zijn dat het aan je broek toophouden wordt. Zonder die deze dingen maken, worden die ook dicht een proef schakken, zodat ze weten worden dat het niet toopbreken wordt, wanneer dat eerste maal gebruikt wordt. Die worden gewoonlijk in papier met schakken, dicht woont ze er dingen goed zijn. God wordt ons ook niet een proef schakken, die we niet verdragen kunnen. Ons geloven moet op de proef gesteld worden, zodat het kan sterk gemaakt worden. Dan wanneer zeer zware tijden komen, waar we vast staan kunnen. Dat is een grote troost te weten dat God niets tot ons brengen wordt dat we ons toeschwaar wat zijn. Hij weet krijgt wat we verdragen kunnen. Ik geef een schrift aan ons laatste programma dat dit verstelt en ik geloof dat wat goed zijn, dat waarder te lezen, 1 Korinther, dat 10e kapitel en de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat allemaal met bekend is. Maar God is true en wordt niet toelaten dat je zullen aan je raad verzacht worden als je verdragen kennen. En woord met die verzeer.

kunk en weich maken, zodat je door uit worden komen tjennen, zodat je dat verdragen tjennen. Wanneer verzekering tjent, dan tjent wie aan het zeggen zinnen, dat God daarvan weet, en haft en weich je maakt, dat wie door dich wassen tjennen, en in ons geloven vastgesteld worden. Vertel aan hoe die dat jeet. Wanneer die schrijver hier zegt, laat je een standhoofd en val het woord haar, dan meent dat dat het niet hostig tot een eind komen wordt. Dat heeft ook de mening dat we met de geduld even. Geduld is een vrucht dat de Heilige Geest in ons werken wordt. God weet wat hij in ons leven voor zich brengen wil. Wanneer hij ons op een proef stelt, dan heeft hij zekerlijk wat in zin. Wanneer we klagen worden en van zo'n proef eruit willen en ons niet gezond aangeven willen, dan wordt dat voor ons niet vruchtbaar zinnen. Also wanneer we in een proef of de verzekering gebracht worden, dan zullen we door je troost blijven wat de Heer met ons derg is. Hij weet wat hij deed, hij wordt ons toch niet langer binnen laten als dat nodig is. Wanneer je geduld of de standhoofd volkomen is, dan wordt de proef ook tot een eind gebracht worden. Wanneer de geloven tot een proef gebracht wordt, dan wordt dat de geduld wassen maken en wordt ons sterker in geloven. God heeft alles redgemaakt, zodat ons dat aan niet velen mocht. In Rijmer 5, 3 bij 5 vers, staat het geschreven, niet bloos dat, wie zijn ook vrouw en triepsel, wils wie weten dat triepsel je dood brengt, en je dood brengt ervaring, en ervaring brengt hoopning. Een hoopning laat niet te schande worden, wils God zijn leven als in ons hart uitgegoten, door de Heilige Geest die ons gegeven is. We willen ons dan niet tegen God stalen, wanneer hij ons de zware tijden nemen wil en deed. Nu Jacobus 1, 5 bij 8 vers. Wanneer iemand wem dat aan wijsheid veelt, dan laat hem God dan vragen, dan hij heeft dat allem ohne wat terug te houden, oder dat hij hem wat versmieten wordt, en hem wordt dat gegeven worden. Ober laat hem geloven vragen, en niet twijfelen, dan werd twijfeld als zo als een waal en meer, dat van den wind beweegt en aan en her gedreven wordt. Laat zo'n man niet denken dat hij ergend wordt van her trieën wordt. Zo'n man is wankelmietig, onbestendig en al zijn weg. Ons veelt alle wijsheid, jeder eenem. Wanneer we door trouble en proef gonen, dan veelt ons ook wijsheid aan hoe we ons daarin behandelen zullen. De schrift zegt dat we zullen alles voor God zijn eer doen. De gewenlijke zaken die we iedere dag doen, moeten ook voor God zijn eer gedaan worden. Het zegt dat eten en drinken en alles wat we doen, zal voor zijn eer gedaan worden. Ons veelt wijsheid en alle verhältnissen. Veel mensen hebben chantnis, maar ze hebben niet immer wijsheid. Wie kan weten wat God zijn woord zegt, dat is chantnis. Ober wijsheid meent dat we zo'n chantnis in ons leven uitwerken. Wanneer een mens weet wat hij in een gewisse zaak doen zal, ober dat niet deed, wat helpt dat? Wanneer dat dak laken deed, wanneer het regent, dan neemt dat niet veel verstand te weten dat het laken deed en dat het traag gemaakt moet. Ober die mens moet zijn wijsheid brukken, zodat het traag gemaakt wordt. Er zijn veel tijden waar ons wijsheid veelt, zogar wanneer ons verzacht wordt. Deze vers vertellen ons, dat wanneer ons wijsheid veelt, dan zullen we God door nog vragen. Voor kan proeven wie eerst dat uit te rebbelen. En wanneer dat niet gaat, dan komen we nog God en worden nog rood vragen. Dat wordt veel beter zijn dat we God voorts nog wijsheid vragen worden en dat wordt ons veel kapte brekenis verschonen. God wordt ons niet schellen, wanneer we naar hem komen. Hij wordt ons ook niet wat verschmieten, dat we naar hem gekomen zijn. Dat je veld God zeggen, wanneer we toestonen worden, dat ons dat aan zijn wijsheid en je nood veelt. We hadden toevertrouwen dat hij ons heren wordt en ons dat geven wordt. We moeten hem geloven vragen. Hem geloven vragen meent dat we leven dat God zich en onze zaak interesseren deed. Dat meent dan ook dat we leven dat hij dat doen wordt, dat voor ons goed is. God interesseert dat wat we dag voor dag ervaren. Hij
Hij wil ha dat we zelen een leven ha dat rief is. Alles wat ons wichtig is, is aan ook wichtig. Wann ons wat wichtig is, wat nicht voor zijn eer taalt, dan wordt hij ons dat weten loten. En dan moet we aan gehoorzaam zijn en dat ons ied leien. Twijfel is een zaak dat ons alle onriepen deed. Dus de vader zei dat we zullen niet twijfelen, wann we aan de wijsheid vragen. Wat hebben we van den twijfel weich blijven? Wann we ons met God zijn woord bekend maken, dan wo we zien dat God immer es truie was. Dan, wann we ons ook met den Herr bekend maken worden, dan wo we zien dat de Herr nicht liegen kan, en hij wordt niemals tregunen op zijn woord. Wann we dan kunnen zeggen maken, dat we zien wird verstonen, dan kunnen we ons zeggen zijn dat hij doen wordt, wat hij gezegd heeft. Nog één ding hier. God zijn antwoord wordt niet immer zo zijn als we dachten. Oder te zo'n tijd als we dachten. Dat is ook niet hoe groot ons geloven mocht zijn, over en wem wie ons geloven gezegd ha. Is ons geloven en God zijn woord vastgesteld, oder ha we een geloven en ons geloven? Geloven en God en zijn woord is de enige geloven dat ons nutzen wordt. Hier wordt ons ook gezegd dat zonen die twijfelen deed, is zo als een waal en meer dat van den wind beweegt is en hanen her gedreven wordt. Zo wil we niet zijn. We zeiden vorken dat we in de gewassen zag, dem Herr even jeeft haar, aber dan van nust in één dag passiert, ja, dan nemen we dat terug en proberen dat zelfs uit te grabbelen. Zo schoft de geloven niet, vriend. De geloven wordt een zaak met hem herloten. Wann dat langer duurt als we dachten, dan heeft God een oorzaak daarvoor. We weten niet wat al die verhältnissen zijn, die met onze vraag verbonden zijn. Aber God weet. Hij weet ook wat de raadste genus moet zijn, to ons. We zijn volken zeer ongeduldig. Wann ons wat fehlt, dan geloven we dat voorts moeten hebben. God zet het aber vielleicht anders aan, en dat is immer beter dat we ons ganz te arm aangeven. Geduld is de vrucht van de Heilige Geest, en wann hij aan ons regiert, dan wordt de geduld ook door zijn. Een mens die immer twijfelt, is onbestendig in al zijn weg, en zo'n mens wordt niet kriegen wat hij gevraagd heeft. Zo werd dat met Israël. Ze randen naar Egypte en dan naar Assyrië verhelp, aber nicht naar dem Herr. Wel we ons dan op dem Herr verloten, en niet twijfelen dat hij doen wordt wat hij versproken heeft. In 2 Petrus 3,18 lees we, o bewust en ons Herr en Heiland Jezus Christus zijn genood en erkentnis. Am je hier alle heerlijkheid, bij des nu en alle eeuwigheid. Amen.

Nu Jakobus dat eerste kapitel, de negende bij het elfde vers. Overlood en die met je broeder zich pochen en zien hoe er stond, en die rekken en zien leger stond, dan zoals de bloem en gros wordt hij verschwingen. Dan de zon tjem op met een hete wind en verdreeg dat gros, en de bloem valt af en dat smakket is verdorven. Zo wordt ook de rekken man en zijn weg verschwingen. Om oder rek en irdische zaken is en God zijn aanzien niet zeer wichtig. Hoe rek een mens en geestelijke zaken is en God zijn aanzien veel wichtiger. En Matthäus 6, 19-21, zegt Jezus dit. Zammelt u niet schaats op de eerd, waar matten en ras dat vernichten kennen, en waar dijf dat nog grove kennen en stelen. Maar zammelt u schaats toop in hemel, waar matten en ras dat niet vernichten kennen, en waar dijf dat niet kennen nog grove en stelen. Dan wordt een schaats est, door wordt een hoort, ook zinnen. En dan zegt de Heer Jezus ook dit, in Lucas 12, 15 de vers. En hij zei te aan, post op en ziet verzichtig voor al het iets, dan eenem zijn leven is niet door hen verbonden met hoeveel hij eigent. Wat Jacobus en zijn brief wel klaarmaken, is dat een mens die demietig is, wordt behouden dat de eerdische zaken kunnen zeer effect wegvliegen. Zonen die in hoge steden zijn, zijn volken ook stolt en jitsig. Zij leven voorken dat zoon wat te zijn is wat veel weer haft. Zo'n mensen zullen behouden dat wat zij van irdische zaken toop gezameld hebben, worden zij niet metnemen kunnen wanneer zij sterven. Jezus vertelde een geschicht van een vormer die zoveel had dat hij gratis staling bood. Op wat door met aanrecht weer wat hij tot zichzelf zeed. Lucas 12, 19-21. En ik word to mijn zeel, zei je. Zeel, du hast veel haben goed voor veel jaren toop je leicht. Zie ruhig, at, drink en vredi. Ober God ziet te arm, du nur, deze nacht wordt die zeel van die gevorderd worden. En wem ziet wat dat dan zinnen dat du toop je zommeld hast? Zo is een jeder die voor zichzelf een schatz en leicht. Ober es nicht rick, Gott jegen Eva. Wat die Schrift, wer in dit Tosaia haft, mat reicht verstohne wurde. Wat sehr wichtig is dort wie rick sind, Gott jegen Eva, auf wie viel irdische Rickdom ha oder sehr wenig. Ein Mensch kann ohne Geld sein und doch nicht rick sein, Gott jegen Eva. Die Frage ist dit, donne irdische Sache ans Regieren? Oder sind wie die Meister eben die irdische Sache? Wat wie ha, voor God zijn eer gebruikt, oder voor zelfs, en al het irdische gebruikt. Zo'n vraag kan ik niet voor die beantwoorden. En ieder christ moet zichzelf onzeker en bestemmen waar hij oder zij en dit mocht zijn. We moeten ons die vraag verstellen, waarik zie ik God jegen Eva? Wanneer een mens, dem Heer Jezus als heiland aangenomen heeft, dan is hij in Christus zeer rijk, en zo'n zaken die niemals verschwingen worden. Wie worden Lotte en een studium nog meer van dit reden? Eerste Korinther, dat eerste kapitel, 30 en 31ste vers. En derg aan, dat heet God, zend je in Christus Jezus, die van God wordt voor ons gemaakt tot wijsheid en gerechtigheid en heiliging en zeligheid, zodat zo als het geschreven staat, wil zich pochen wel, lot aan zich pochen hem her. Efeze 1, 3 en 7, en dan 13e en 14e vers, en dat eerste kapitel. Gezegend is ons Heer Jezus Christus, zijn God en Vader, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelswelt en Christus. En wem, dat heet Christus, wie nu de radung had door zijn bloed, de verjeving voor de overtreding, no zijn rekken genoemd. En dan 13 en 14. En dem wie hoopte als wie dat evangelium van de radung hierde, en dem wie ook als wie leefde verzegeld werden met dem heilige geest den hij versproken had, de is ne berg voor ons afgoed op de tijd wanneer dat hapgoed wordt geleest worden tot zijn heerlijkheidseer.
Dat zijn wichtige woorden. Efeze 4, 7 en 8. Aber to en jeder einem es genodje geeft, nur de moed en de gov dat Christus es. Daarom zegt hij, en dem dat hij een napje voor es, nur dat hechste, haft hij de gevangene gevangen wachtgeleid, en haft de mensen gov gegeeft. Dat jij het niet te denken, wo haarlich dat wordt zenne, wann Gott seine Kinder alle ervoren worden, wat Gott aanversproken haft. 1. Petrus, dat 1. Kapitel, 3. bet 5. Vers, zegt, je eert als dem Herr Jesus Christus in Gott en Vode, die ans dich in grootet erborme, haft die nieuwe geboort gegeeft, dat wie door dich ne levende hoopning ha dich Jesus zijn opstonen van dood, to een overgoed dat niet verkomen oder vergonen oder verwaaltje kon, dat voor ons bewoord is in hemel, voor ons die door God zijn almacht bewoord worden, door dem geloven toen in radung, die om laatste dag wordt je op een boord worden, gedepen werd. En dan ook 2 Petrus 1, 3 bet 4. Ziene Gottes kracht heeft ons alles geschonken wat tom leven en Godseligheid geheert, durch eine volle Erkenntnis von dem, der uns beroepen heeft door seine eigene Heerlijkheit en Vollkommenheit. Durch woont hij ons wertvolle en zeer grote Versprekungen gegeven heeft, dat wie doordurch kunnen aandeel haar aan seine Gottes Natur en van de Verwesung loskomen, die in deze Welt is, durch die Last. Deze Vers wiese ons hoeveel wie haar, die wie in Jesus Christus gegeven haar, en weet door is nog veel meer. De welt en wat daar binnen is, wordt een dag verschwingen, verbrennen. Wat er zijn is, is met de welt verbonden en is verjenkelijk. Dat wat niet te zijn is en met God verbonden is, is niet verjenkelijk en wordt op Emma blijven. Bloemen vallen af en gras wordt verdreven. En zo is dat ook met mensen die geen tijd nemen zich voor de eeuwigheid reed te maken. En wanneer u vragen deest, hoe kan een mens zich voor de eeuwigheid reed maken? Dan heeft de Bijbel een antwoord ook daarvoor. Alle mensen zijn zinder, en de loon dat de zin toelt is de dood. Rema 3, 19 zegt, we weten over dat wat dat je zaad zegt, zegt dat tot die onder dat je zaad zijn, dat alle mielen zullen toegestapt worden, en de ganse welt zal onder God zijn oordeel komen. Maar dan lezen we deze weer in Rema 6, 23. Dan dat loon dat de zin toelt als de dood. Ober, en God zie dank voor dit ober. Ober God zien de goof als dat eeuwig leven, der Jezus Christus ons Heer. O God zie dank. Jezus Christus came, zodat hij onze zinde op zichzelf nemen kon. Wils hij geen zinde aan zichzelf houdt, kon hij onze zinde aannemen. En dan, als hij op een kruis starf, betoelde hij voor onze zinde. God werd daarmee tevreden en woek aan van den dood op. Nu kunnen mensen van ere zinde loskomen wanneer ze aan hem geleven worden. Zo wordt dat in Johannes 3, 36 beschreven. En dat is wichtig, hart. Wer aan den zin geleefd, heeft dat eeuwig leven. En wer den zin niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn. Aber blijft onder God zijn ogen. Er zijn twee steden in de eeuwigheid. Eene stad wordt de hemel genaamd, en dat is waar de gerechten met God en Jezus Christus op hem worden toepzennen. Die heeft zich bekeerd aan Jezus ongenomen. De andere stad is de hel genaamd. Dat is waar de godloze en aangerechten met de duivel en zijn engel worden zennen. Die zijn op hem van God en dat God het afgesneden. Vriend, woordje worden die niet de raden geven. Dat je bloos dicht in geloven aan Jezus Christus. Wanneer u nog deest, dan wordt hij dat in de haal. En dan vierde, je leeft aan de Heer Jezus en u wordt zelig worden. O, mag de Heer zijn genoden vrij, toen u vermeerd worden. God is zegen, mijn vrienden.

Ek sê Hilda Friesen, en dat brood vir ons leven van die oos uit Lukas 7 vers 12 hoe dat zegt. As hy nodig om staatspoed kiem, droeg onze jood een duiden ruud. Die wie zijn mutter er eens hier zien, en zij wie een weet vrouw. Uit de stad kiemen een schaufmenschen met haar. Dat vee je mal halb ek ons denken, even wou troe wat ik in lijf tolig, ne mutter er hoort as, en even wou veel uurzaken wie hebben voor onze mutter dankbaar te zijn. Aber ei Söhne, die sich nicht an seinem Mutterwort lehnen können und mit wem sie ihre Besorgnisse mitteilen können. Wir können Gott danken, dort waren wir nur arm kommen, sagte in Jesaja, saß es hastig, grätien. Ich will ihn trösten, so ist eine Mutter ihr Kind hutschelt. Der Herr kann uns vertrauen, leicht gewinnen, wenn er uns merkt an unsere Mutter denken. Dann drehen unsere Worte noch bald nur arm. Wenn unsere Mutter auch gar nicht leben wird, du hast einer, Störche aus unserer Mutter, die für uns sorgen wird. Dort ist uns Heiland. Wo hei uns überleben wird, hei deit sich für uns ganz hangeben. Wir dort nicht in Grotet hangeben, als hei den Himmel verleiht, und als ein Mensch hier nur die Erdschein. Wir dort nicht in Grotet Opfer, als hei sie in Leben in Gethsemane und ab Golgatha jäif, unsere Sünden zu betonen. Als hij in Gethsemane zegt, ik zie die, en de soldaten als dood gaan vallen, wanneer hij het wilt, had hij kunt van aan weg komen. Wanneer hij het wilt, had hij kunt 10.000 engelen roepen te mameraden. Also, hoe ween deed hij dat dan niet? Hij deed dat niet, wil hij willen om kriets gaan, om onze raden voor zich merken. Dat is wel voor lijf hij voor de mensheid had. Hij geeft zijn leven als God zijn loon, als een opfer voor ons. Hij had zijn jongen ook zo lief. Wanneer hij ook ieder mal even aan wordt verleend was zijn, zijn lief aan en dat niemals. Wel wij wat aan dat gedaan hebben als Petrus aan verleend deed. En toch had hij aan lief. Hij had zogar Judas lief. Als hij op dat laatste mal dat brood en wijn aandukt en dat naar Judas jijf, weer dat een teken van zijn lief. Daarmee wil hij te Judas zijn, Judas, ik lief die. Zo als hij zijn jonge lijf had, zo ook leeft hij zijn vriend. Zijn eerste weer.

Gehend en gromzoidem gonsem was. En wie ook veel te hoort, wanneer hij bloos dacht en trek goene op middag, wanneer ze schrijf hoort voor zijn, dan wie hem nu al hoort, nee, hij weer slechte land. En als ze de spieren komen in het dorp, van hij aan te gromzoien. Voet wordt nog maar op zijn schrijflich hoorde bent zetten, en maar hebben ze nog hoorde bent in het schoortje, dat dreigt me om ridden. Nee, dat is me niet makkelijk. En dan is nog oninteressant. Het wel dan niet gaan. Ik wil alles houden hij te gromzooien. En als hij door hem kwam en zich ook zo in de band zat, dan kon hij gewoon niet toehorsen. Hij moest bloos denken over wat hij als nächstes gromzooien kon. En wat hem nog alles niet geval van doeg. Zijn paarden stond verre en hield de predigt. Alle mensen hoorden toe. Eenmaal een kleine stukje hoorden ze ook toe. Als zijn paar vertelde dat Adam en Eva ooit in Gode Edem kunnen leven. En dat werd het zo schoon. Ja, dacht hij, dat kan ik nu nog leven. Wenn Adam en Eva niet de vruchten jeten. Ja, bloos wens den, maar het hier nu op de zo hoorde bein zetten. Bloos wens den, maar het ne schuld gone, maar mijn ma een paar halpen. En alles zijn door schuld, dacht hij. En als de Gottesdienst uit weer, en zo tredientje, en heul war er bloos om gromzooien weer, hoort zijn paar zich dat alle aan, geduldig en stel. En als het thuis aangekomen waren, en om der soorten oude zei de paar, du Jascha, eigen die ma hab ons van over het leicht. Du brukst ons nicht mooie helpen. Wat? Wertlich? Zijne ogen dachten nu vervreed. Ik bruk nicht mooie helpen? Nee, Jascha, du brukst van nu aan bloos nog dooddeunen, op wat du lost hast. Na dit weer mal ne schoone Nachricht. Jo, endlich. Wö, ook nisch mal mal het Großplätze? Nee, ook nisch Großplätze sind ein paar. Aber und, wel eiten dine ma die Seier, wie scheint sie die hier ein röde Döschen. In dit Döschen durfst du nisch opmaken. Dit stel in dine Stuf, op den Desch, mitten op den Desch. En dat durfst du nicht opmaken. En wann du dit doch wirst opmaken, von dan an moetst du ons weiter helpen. En von dan an moetst du weiter dort dünnen, wat wie die seien. Jo, wellig, sagt Jascha. Dit interessiert mich nicht, wat an dit Döschen benne is. Na schon, sagt de Pa. Dann is ja alles geregeld. En nu werden wir uns alle gunnen verpusten. Wir sind so weit von dir gegangen. Jascha freut sich. Hij überleidt sich, wat hij deze ganze Welt wil doen, wenn het nu komt. Hij brug nicht in Schul, wenn es noch Ferien wäre, in der Schul hat nu de Sommer te. Oh, dit wär schön. In Orbide brug da ook nicht. Dem ganzen Tag fühlen ze en eten, en dort doen, wat hij wil. Hij stelt sich leven schön für.

Så ovens kom sin partner arm og sagde, Jascha, hvordan du måtte opstå i Simonens, hvor vi næste tyskerne? Egen dine mag under nogen nubber derp? Du er så en øl og tonte, så er jeg svår krank. Vi har vores ferienummer, vi vælger morgen i det gode. Og så om det er tæmre, og det er kun blevet en god halve. Jo, jo, døb mig, hvor du vælger, sagde høj. Et middag har man, fordi det også har en gestalt. Så brugte de mig det blødst nok vorm måke, når koste det at ete. Jo, jeg så stalt, at det lever så en fær. Op en dag som morgens, og så er hun tøs ved, dachte så, åh, men jeg kan dog så jeg hjern vojt, hvor en det tøs det er. Sån schreitlig schoenet, dat jeg dit nicht sånne soll. En var jeg dit for sånne, du dann oberde så. Men dit må dog for schreitlig schoen zene. Et var bløs nens hele. Et vælde dat ook nicht gåns mye betitte. En mine ma en pa, da se det ferien om, hvor det så er sånne hus komme, dan kon dog oimol nens hele. Lang hield hij dat dus eerst aan een hond en Eva leid. Wat kon er bloes bijna zijn? Wat kon dat zijn? Dan moek hij dat op, ook niet een grote trantje. Maar daarmee vloog al een stroom het vogeltje eruit. En dat vloog eruit en was weer het. Ja, Sharan, dat in Jaron wil dat griepen. Hij wil dat waar je neemt doen. Maar het weer voorbij. Hij had het thuisje opgemaakt. Hij ran nog stundenlang en zag dat, hoe kon dat plus handje vlogen zijn. Maar het vogeltje weer was. Nu weer hij gans treurig. Hij mocht het thuisje waar het toe en stelde het op een dash. En dacht ze, vielleicht waren mijn ma en paard gewoon eens en waren.